0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Welleroyter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Welleroyter verhuilde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer vanavond eerst nog zon, vannacht helder. Het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekberg in Gelderland is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekberg is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse Revolutionaire Garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: song could ever say. Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar en TBS met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Welleroyter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Welleroyter verhuilde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer vanavond eerst nog zon, vannacht helder, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Wellenreuter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Wellenreuter verhuilde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer vanavond eerst nog zon, vannacht helder, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Welleroyter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Welleroyter verhuilde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer vanavond eerst nog zon, vannacht helder, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
2: Bakkerij Vos,
4: Slagerij Vreugdenheel,
5: Bloemist Fleur Fashion,
4: Haarmode Meijer,
3: Kruidvat,
2: Miss Beauty Fashion,
4: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
2: Eetcafé De Parel,
4: Lidl,
3: Libra
2: en Café Bonnes.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een speciaal team van de politie is vannacht een huis binnengevallen aan de Strijpensingel in Rotterdam-Overschie. In het huis is iemand aangehouden, die werd geblinddoekt afgevoerd. In de buurt waren meerdere zwaar bewapende agenten te zien. Volgens bronnen van Rijnmond was er tegelijkertijd ook een inval in Eindhoven, ook van zwaar bewapende agenten, waarbij de voordeur werd opgeblazen. Wat voor soort onderzoek er loopt naar de twee woningen heeft de politie nog niet laten weten. Een 19-jarige man is veroordeeld tot 40 dagen jeugddetentie voor het neersteken van een jongen in een buurtcentrum in Zwijndrecht. Hij was kort daarvoor door het slachtoffer bedreigd met een vuurwapen. Het latere slachtoffer zocht in september vorig jaar de confrontatie met meerdere jongeren. Hij trok erop een vuurwapen. De jongeren gingen daar op het jeugdcentrum binnen. Daar ontstond een vechtpartij in een kleine ruimte, waarbij de jongen met het wapen meerdere keren werd gestoken. Omdat hij een vuurwapen had, was er sprake van noodweer, vindt de rechter. Ook is het niet zeker dat deze verdachte degene is geweest die gestoken heeft. Hij wordt daarom vrijgesproken van poging tot doodslag. Volgens justitie was het vooral te danken aan het snelle ingrijpen van de politie dat het slachtoffer nog leeft. In totaal zijn er 4 verdachten in deze zaak. In Japan zijn zeker 13 lichamen geborgen na de aardbeving van gisteren. In het zuiden van het land was er een beving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. In het gebied is onder meer een winkelcentrum deels ingestort. Ook worden er nog mensen gezocht in een papierfabriek en is een snelweg in elkaar gezakt. Duizenden militairen zijn opgeroepen om te helpen bij de zoektocht naar overlevenden. Oud-speler van Feyenoord en Sparta Henk Vrezer is aangesteld als bondscoach van Suriname. Hij was vorig jaar ook al deel van de technische staf, toen onder leiding van Stanley Menzo. Vrezer was eerder trainer bij onder meer ADO, Vitesse, Sparta, Utrecht en Waalwijk. Hij was ook assistent van bondscoach Louis van Gaal bij Oranje. De oud-verdediger komt uit Paramaribo, volgt bij Suriname Henk de Kate op. Eerder dit jaar miste Suriname op een haar na het WK in Noord-Amerika. Het weer. Zonnig, droog en tropische temperaturen. Tot vandaag 32 graden. Aan zee is het wel iets minder warm door wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks naar beneden. Het kwik komt niet uit onder de 20 graden. Morgen flink wat zon, minder warm, het blijft droog. Het wordt morgen 25 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
2: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
1: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
1: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cillicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cillicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een speciaal team van de politie is vannacht een huis binnengevallen aan de Strijpensingel in Rotterdam-Overschie. In het huis is iemand aangehouden, die werd geblinddoekt afgevoerd. In de buurt waren meerdere zwaar bewapende agenten te zien. Volgens bronnen van Rijnmond was het tegelijkertijd ook een inval in Eindhoven, ook van zwaar bewapende agenten, waarbij de voordeur werd opgeblazen. Wat voor soort onderzoek er loopt naar de twee woningen heeft de politie nog niet laten weten. Een 19-jarige man is veroordeeld tot 40 dagen jeugddetentie voor het neersteken van een jongen in een buurtcentrum in Zwijndrecht. Hij was kort daarvoor door het slachtoffer bedreigd met een vuurwapen. Het latere slachtoffer zocht in september vorig jaar de confrontatie met meerdere jongeren. Hij trok erop een vuurwapen. De jongeren gingen daar op het jeugdcentrum binnen. Daar ontstond een vechtpartij in een kleine ruimte, waarbij de jongen met het wapen meerdere keren werd gestoken. Omdat hij een vuurwapen had, was er sprake van noodweer, vindt de rechter. Ook is het niet zeker dat deze verdachte degene is geweest die gestoken heeft. Hij wordt daarom vrijgesproken van poging tot doodslag. Volgens justitie was het vooral te danken aan het snelle ingrijpen van de politie dat het slachtoffer nog leeft. In totaal zijn er 4 verdachten in deze zaak. In Japan zijn zeker 13 lichamen geborgen na de aardbeving van gisteren. In het zuiden van het land was er een beving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. In het gebied is onder meer een winkelcentrum deels ingestort. Ook worden er nog mensen gezocht in een papierfabriek en is een snelweg in elkaar gezakt. Duizenden militairen zijn opgeroepen om te helpen bij de zoektocht naar overlevenden. Oud-speler van Feyenoord en Sparta Henk Vrezer is aangesteld als bondscoach van Suriname. Hij was vorig jaar ook al deel van de technische staf, toen onder leiding van Stanley Menzo. Vrezer was eerder trainer bij onder meer ADO, Vitesse, Sparta, Utrecht en Waalwijk. Hij was ook assistent van bondscoach Louis van Gaal bij Oranje. De oud-verdediger komt uit Paramaribo, volgt bij Suriname Henk de Kate op. Eerder dit jaar miste Suriname op een haar na het WK in Noord-Amerika. Het weer. Zonnig, droog en tropische temperaturen. Tot vandaag 32 graden. Aan zee is het wel iets minder warm door wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks naar beneden. Het kwik komt niet uit onder de 20 graden. Morgen flink wat zon, minder warm, het blijft droog. Het wordt morgen 25 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.
2: Hallo!

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen ten zuiden van Apeldoorn heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
2: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
1: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
3: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
4: Pardon?
3: De dag is van ons vandaag.
1: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Stanley Menzo en Henk ten Kate. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
5: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
6: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
7: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
8: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
7: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
8: Vandaag? Morgen.
9: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
11: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
12: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
13: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Op deze dinsdag kan de zon weer voluit schijnen, want er is weinig tot soms geen bewolking aanwezig en uiteraard blijft het dan ook droog. De wind waait zwak tot matig uit een zuidwestelijke richting en uit die richting wordt zeer warme lucht aangevoerd en kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar zo'n 27 of 28 graden. Vanavond schijnt het zonnetje tot 21:55. Komende nacht is het helder en bij een afnemende wind koelt het later in de nacht af naar ongeveer 17 graden.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren dus naar The Story Of.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een speciaal team van de politie is vannacht een huis binnengevallen aan de Strijpensingel in Rotterdam-Overschie. In het huis is iemand aangehouden, die werd geblinddoekt afgevoerd. In de buurt waren meerdere zwaar bewapende agenten te zien. Volgens bronnen van Rijnmond was het tegelijkertijd ook een inval in Eindhoven, ook van zwaar bewapende agenten, waarbij de voordeur werd opgeblazen. Wat voor soort onderzoek er loopt naar de twee woningen heeft de politie nog niet laten weten. Een 19-jarige man is veroordeeld tot 40 dagen jeugddetentie voor het neersteken van een jongen in een buurtcentrum in Zwijndrecht. Hij was kort daarvoor door het slachtoffer bedreigd met een vuurwapen. Het latere slachtoffer zocht in september vorig jaar de confrontatie met meerdere jongeren. Hij trok erop een vuurwapen. De jongeren gingen daar op het jeugdcentrum binnen. Daar ontstond een vechtpartij in een kleine ruimte, waarbij de jongen met het wapen meerdere keren werd gestoken. Omdat hij een vuurwapen had, was er sprake van noodweer, vindt de rechter. Ook is het niet zeker dat deze verdachte degene is geweest die gestoken heeft. Hij wordt daarom vrijgesproken van poging tot doodslag. Volgens justitie was het vooral te danken aan het snelle ingrijpen van de politie dat het slachtoffer nog leeft. In totaal zijn er 4 verdachten in deze zaak. In Japan zijn zeker 13 lichamen geborgen na de aardbeving van gisteren. In het zuiden van het land was er een beving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. In het gebied is onder meer een winkelcentrum deels ingestort. Ook worden er nog mensen gezocht in een papierfabriek en is een snelweg in elkaar gezakt. Duizenden militairen zijn opgeroepen om te helpen bij de zoektocht naar overlevenden. Oudspeler van Feyenoord en Sparta Henk Vrezer is aangesteld als bondscoach van Suriname. Hij was vorig jaar ook al deel van de technische staf, toen onder leiding van Stanley Menzo. Vrezer was eerder trainer bij onder meer ADO, Vitesse, Sparta, Utrecht en Waalwijk. Hij was ook assistent van bondscoach Louis van Gaal bij Oranje. De oud-verdediger komt uit Paramaribo, volgt bij Suriname Henk de Katen op. Eerder dit jaar miste Suriname op een haar na het WK in Noord-Amerika. Het weer. Zonnig, droog en tropische temperaturen. Tot vandaag 32 graden. Aan zee is het wel iets minder warm door wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks naar beneden. Het kwik komt niet uit onder de 20 graden. Morgen flink wat zon, minder warm, het blijft droog. Het wordt morgen 25 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: radioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
2: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
1: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
3: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saoedi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
1: Iran opende gisteravond het vuur met rakettenaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
6: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
7: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
8: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
9: Bakkerij Vos,
10: Slagerij Vreugdenheel,
11: Bloemist Fleur Fischen,
10: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
9: Eetcafé De Parel,
10: Lidl,
8: Libra
9: en Café Bonnes.

0: Weerbericht.
1: Bij weinig tot geen bewolking kan op deze woensdag de zon volop schijnen. En dat betekent voor eind juli zo'n 15 zonuren. Hooguit dat er vanmiddag wat hele dunne sluierbewolking te zien kan zijn. Maar daar zal de zon geen last van hebben. Het blijft dan uiteraard ook droog. Door een zwak windje vanuit het zuiden wordt hete lucht aangevoerd en kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar een tropische 33 graden. Vanavond is het zonnig en tot middernacht liggen de temperaturen nog boven de 25 graden. Vannacht is het helder en komt de temperatuur niet onder de 20 graden uit en dan kunnen we dus spreken van een tropennacht.

0: eigen house and dance show op Radio Ridderkerk, The Beat Company. Iedere zaterdagavond tussen 10 en 11.
1: Als je mijn gedachten

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De inval van morgen in een woning in Rotterdam Overschie heeft te maken met een onderzoek naar terrorisme. Dat heeft een woordvoerder van het landelijk pakket van justitie aan Rijnmond bevestigd. Vanmorgen waren er op zeker 2 plekken invallen geweest. Naast de Strijpensingel in Overschie was er ook een inval in Eindhoven. Ook daar is iemand opgepakt. Om wat voor soort terreur het gaat, kan justitie nog niet zeggen. Rijkswaterstaat heeft heel de nacht gewerkt aan de A17 bij Moerdijk na een ongeluk met meerdere vrachtwagens gisteren. Daar is de avondspits. Vannacht zijn de vrachtwagens geborgen en is het asfalt schoongemaakt en gerepareerd. Pas vanmorgen vroeg werd de weg richting Dordrecht weer vrijgegeven. Bij het ongeluk kwam 1 chauffeur om het leven. Het was het 2e ongeluk met dodelijk afloop op de A17 in 2 dagen tijd. Er staan meer files op het stuk bij Klaverpolder door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. In Japan zijn zeker 13 lichamen geborgen na de aardbeving van gisteren. In het zuiden van het land was er een beving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. In het gebied is onder meer een winkelcentrum deels ingestort. Ook worden er nog mensen gezocht in een papierfabriek en is een snelweg in elkaar gezakt. Duizenden militairen zijn opgeroepen om te helpen bij de zoektocht naar de overlevenden. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is gisteravond laat brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De grote brand was overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Uit voorzorg zijn ook 186 kinderen van een naastgelegen zomerkamp geëvacueerd. Zij zijn volgens de veiligheidsregio naar een recreatiegebied Buslo gebracht. De brand is inmiddels uit. Het pand van het zorgcentrum is verwoest. Er zat mogelijk asbest in en de omgeving is daarom afgezet. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Dan nog het weer. Zonnig, droog en tropisch warm. Tot vanmiddag 32 graden. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks omlaag. Morgen flink wat zon, maar minder warm. Het blijft droog en het wordt 25 graden aan zee tot 28 graden verder landinwaarts. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: radioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: weerbericht.
1: Bij weinig tot geen bewolking kan op deze woensdag de zon volop schijnen. En dat betekent voor eind juli zo'n 15 zonuren. Hooguit dat er vanmiddag wat hele dunne sluierbewolking te zien kan zijn. Maar daar zal de zon geen last van hebben. Het blijft dan uiteraard ook droog. Door een zwak windje vanuit het zuiden wordt hete lucht aangevoerd en kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar een tropische 33 graden. Vanavond is het zonnig en tot middernacht liggen de temperaturen nog boven de 25 graden. Vannacht is het helder en komt de temperatuur niet onder de 20 graden uit en dan kunnen we dus spreken van een tropennacht.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend. Ik doe

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De inval van morgen in een woning in Rotterdam-Overschie heeft te maken met het onderzoek naar terrorisme. Dat heeft een woordvoerder van het landelijk pakket van justitie aan Rijnmond bevestigd. Vanmorgen waren er op zeker 2 plekken invallen geweest. Naast de Strijpensingel in Overschie was er ook een inval in Eindhoven. Ook daar is iemand opgepakt. Om wat voor soort terreur het gaat, kan justitie nog niet zeggen. Rijkswaterstaat heeft heel de nacht gewerkt aan de A17 bij Moerdijk na een ongeluk met meerdere vrachtwagens gisteren. Daar is de avondspits. Vannacht zijn de vrachtwagens geborgen en is het asfalt schoongemaakt en gerepareerd. Pas vanmorgen vroeg werd de weg richting Dordrecht weer vrijgegeven. Bij het ongeluk kwam 1 chauffeur om het leven. Het was het 2e ongeluk met dodelijke afloop op de A17 in 2 dagen tijd. Er staan meer files op het stuk bij Klaverpolder door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. In Japan zijn zeker 13 lichamen geborgen na de aardbeving van gisteren. In het zuiden van het land was er een beving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. In het gebied is onder meer een winkelcentrum deels ingestort. Ook worden er nog mensen gezocht in een papierfabriek en is een snelweg in elkaar gezakt. Duizenden militairen zijn opgeroepen om te helpen bij de zoektocht naar de overlevenden. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is gisteravond laat brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en begeleiders zijn geëvacueerd. 1 van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De grote brand was overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Uit voorzorg zijn ook 186 kinderen van een naastgelegen zomerkamp geëvacueerd. Zij zijn volgens de veiligheidsregio naar een recreatiegebied Buslo gebracht. De brand is inmiddels uit. Het pand van het zorgcentrum is verwoest. Er zat mogelijk asbest in en de omgeving is daarom afgezet. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Dan nog het weer. Zonnig, droog en tropisch warm. Tot vanmiddag 32 graden. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks omlaag. Morgen flink wat zon, maar minder warm. Het blijft droog en het wordt 25 graden aan zee tot 28 graden verder landinwaarts. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: weerbericht.
1: Bij weinig tot geen bewolking kan op deze woensdag de zon volop schijnen. En dat betekent voor eind juli zo'n 15 zonuren. Hooguit dat er vanmiddag wat hele dunne sluierbewolking te zien kan zijn. Maar daar zal de zon geen last van hebben. Het blijft dan uiteraard ook droog. Door een zwak windje vanuit het zuiden wordt hete lucht aangevoerd en kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar een tropische 33 graden. Vanavond is het zonnig en tot middernacht liggen de temperaturen nog boven de 25 graden. Vannacht is het helder en komt de temperatuur niet onder de 20 graden uit en dan kunnen we dus spreken van een tropennacht.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft 3 tieners aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. Een van de 3 werd opgepakt bij een inval in Rotterdam Overschie aan de Strijpensingel. Ook waren er invallen in Eindhoven en in de gemeente Alkmaar. Justitie wil niet zeggen om wat voor terrorisme het gaat, maar de verdachte die in Eindhoven is opgepakt zou eerder al eens zijn gearresteerd en veroordeeld omdat hij IS-aanhanger was. Dat leverde hem een celstraf op van bijna 3 maanden, zegt het Eindhovens Dagblad. Netbeheerder Stedin heeft opnieuw het gas afgesloten bij een flat aan de Drie Rivierenlaan in Ridderkerk na opnieuw een lekkage. Gisteren werd de hele flat van 16 verdiepingen ontruimd na een te hoge waarde van koolmonoxide. De flat is vaker ontruimd. De laatste keer werd ook de gaskraan dichtgedraaid. Vandaag gaan de verhuurder en andere partijen in gesprek over tijdelijke faciliteiten, omdat er namelijk geen warm water beschikbaar is. De grote natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich niet uitgebreid vannacht. De branden, zowel in Frankrijk bij Bordeaux als bij de Spaanse hoofdstad Madrid, zijn volgens de autoriteiten stabiel gebleven. Op andere plekken in Spanje zijn er nu branden geblust of tot staan gebracht. Alleen de bosbrand bij Valencia breidt zich nog uit. Daar is in 4 dagen tijd zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is in zowel Frankrijk als Spanje ongunstig. De temperatuur kan stijgen naar tussen de 38 en 41 graden en het blijft droog. In Beekbergen heeft brand gewoed in een zorginstelling voor mensen met autisme. 20 jongeren en hun begeleiders moesten worden geëvacueerd. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de brandweer.
2: Zij zijn verplaatst naar een andere locatie. En zij kunnen helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
1: De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het weer, zonnig, droog en tropisch. Het is 32 graden. Aan zee iets minder warm door wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks naar beneden. Het kwik komt niet uit onder de 20 graden. Morgen flink wat zon, minder warm, het blijft droog. En morgen wordt het 25 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio.

0: regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belorger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Vision,
5: Harmo de Meijer,
7: Kruidvat,
8: Miss Beauty Fashion,
5: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
9: Eetcafé De Parel,
5: Lidl,
7: Libra
9: en Café Bonnes.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
10: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
11: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

0: Maar zachtjes aan, wat dichterbij, meisje. Geen probleem, het is toch al heet weer vandaag. Kan er ook allemaal nogal bij dan. Move Closer van Marilyn Martin. Goedemiddag allemaal. Het is woensdagmiddag en dat betekent de Sandwich Express en natuurlijk het belangrijke moment in deze hitte. We zagen de temperaturen midden.
1: Zo, de week is ook weer door de
0: midden. Dat is een stuk beter.

0: Het feest, de herkenning, elke werkdag weer op je lokale radio, de Central Express. Leuk dat je luistert. We zijn er weer bij u vandaag met gezellige muziek, een beetje nieuws. En bovenal gaan we iets cools eten bij deze temperaturen met...
1: De Sandwich Express.
0: Dit is de script en we zingen Wonderwall.

0: Het is tijd voor het...
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Kijk even voor met de collega's van de combinatie Ridderkerk. Die hebben een berichtje, het gaat heel raar met mijn microfoon, neem het me vooral niet kwalijk. De combinatie Ridderkerk heeft een berichtje over 95 jaar moeders voor moeders. Dat is al bijna 100 jaar dus. Een bijdrage aan het vervullen van kinderwensen. Mede dankzij miljoenen vrouwen die tijdens hun zwangerschap urine doneren. Hoe dat allemaal precies zit, je hoeft er alleen maar een plasje voor te doen terwijl je zwangerschap hebt en dan kan je al daarbij helpen. Begon ooit eens in Os bij Organon en daarna is het groter en mooier geworden. Nieuwsgierig hoe dat allemaal precies is gegaan? Lees het dan eens even terug bij de collega's van de combinatie Ridderkerk.

0: Mark Ronson was dit met Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart. En als er iemand is die het kan weten, dan is zij dat wel. Vooruit maar. De vraag van vandaag.
1: Ja, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ah, leuke vraag. Fijn dat je het even stelt, deze vraag. Ja, er is zeker wel wat gebeurd vandaag in het grijze verleden. Bijvoorbeeld in het jaar 1715, deze 29e juli, vergaan 10 Spaanse galjoenen voor de kust van Florida. Dat heeft te maken met de orkaan. Volgeladen met goud zijn ze in allerlei andere schatten uit Zuid-Amerika. En tot op de dag van vandaag wordt er nog gedoken naar deze schatten. Vandaag in 1899 is de eerste internationale vredesconferentie in Den Haag. En in het jaar 1928 worden de Olympische Spelen geopend in Amsterdam door prins Hendrik. Dat is nog een tijd geleden. Ook wel leuk voor ons natuurlijk als omroepliefhebbers. Vandaag om deze datum in het jaar 1964 een bijzondere dag. Na 10 dagen van testen beginnen namelijk de officiële uitzendingen van Radio Noordzee. Dat doen zij vanaf het Rem-eiland. Na 2 weken zal dan ook de eerste televisieuitzending gaan volgen. Verder is het vandaag ook nog Wereldtijgerdag. Ben je weer volledig op de hoogte wat er vandaag allemaal voor bijzonderheden zijn. We gaan een cheerleader erbij halen. Je gaat bij deze temperaturen voor ons dansen en zingen. Waar je zin in hebt, mensen.

0: Mr. No and All, maar dan in de versie van Kelly Clarkson in de Standard Express. Mr. No and All, zou zeggen, blijft het zo heet? Het is alweer zo heet. Het is verschrikkelijk. Blijft dat zo, is de vraag.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Zullen we eens even kijken op het weerbericht. Even zien, weerbericht. Zon, warm, heet, heet. Ik heb het gevonden, heet. Na de opwarming van gisteren, waarbij het best al hevig begon door te spetteren, is het vandaag echt heet, dik boven de 30 graden. Pff, niet te geloven. Maar het blijft er ook nog eens een keertje droog bij. En vannacht zullen we dat ook gaan merken als we dan een graad of 20 hebben. Dus ramen open bij het slapen. Daarna gaan de temperaturen langzaam wel weer een paar graden naar beneden. Maar het blijft zomers en warm en vooral droog. Tuintje nog een beetje wil sproeien, heb je pech gehad. Er kon geen nieuw regenwater aan voorlopig. En we mogen geen kraanwater meer gebruiken. We moeten zuinig zijn op deze wereld. We zullen toch hard nodig gaan krijgen de komende tijd. We zijn de worst moesten in de shadows, toepasselijk. Als je ergens wil zitten, is er een grasveldje onder een boom. Lekker in de schaduw. En even uitpuffen met deze temperaturen. Nou, het is niet anders, hè.

0: plaatje kan iedereen zich nog herinneren van Wes. Wes en Alané in de Central Express. Het is al zo puffend warm allemaal. En moeten we aan denken wat er allemaal nog aan het komen is. Zullen we even vertellen wat er allemaal aan zit te komen?
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Dus op verrekening duurt het nog maar een 2,5 weken. Dan is het weer tijd voor Radio 3x2 op de radio. Tijdens de jeugdwielertour zullen wij de hele week er zoals gebruikelijk weer bij zijn. Het is de week van 17 augustus. Die maandag dan beginnen we ermee, 's ochtends om 8 uur. Elke werkdag beginnen wij om 8 uur en ook op de zaterdag erna om 8 uur. Gaan we door tot 7 uur 's avonds. Alleen de dag van de finale gaan we door tot 3 uur 's middags. Want dan is het afgelopen en klaar. En dan gaat de stekker eruit, zogezegd. De week van 17 augustus dus, Radio 3x2. En hopelijk iets minder heet, maar wel mooi weer voor de kinderen. Een dag of wat daarna, zullen we maar zeggen. Een nachtje of wat slapen daarna. Dan zullen wij gaan verhuizen met deze lokale omroep. Het is de laatste Radio 3x2. En één van de laatste programma's die dan uit de oude studio gemaakt worden. De nieuwe studio wordt op dit moment, as we speak, opgetuigd. En voor je het weet, dan zijn we daar vanuit met een geluid waar je haar stijl van achterover waait. Dat is nog eens een keer positief nieuws. Drukke weken dus in de zomervakantie te gaan. En je hoort er thuis alles van.

zeg, kunnen we even met elkaar praten. Is dit nou niet een heel klein beetje overdreven? Ik bedoel, leuk hoor, mooi weer willen op je verjaardag. Is dit niet een beetje te mooi weer op je verjaardag? Desalniettemin, als je vandaag jarig bent, van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van. Je bent in goed gezelschap van onder andere Hidde Maas, Nederlands acteur. Die is vandaag 82 jaar geworden. Ook is jarig vandaag Fernando Alonso, die autocoureur uit de Formule 1. De oudste ooit, zo ongeveer 45 jaar. En André Dongermans is een acteur uit Nederland. Die is vandaag 39 geworden. Quinten Schram is ook een Nederlandse acteur. Die is vandaag 34 jaar geworden. En hartelijke felicitaties kunnen doen aan Geddy Lee. Hij is zanger, of eigenlijk was zanger, moet ik zeggen, bij Rush. En hij is vandaag 73 jaar geworden. Helaas, als Rush zijn ze niet meer samen, maar de ouwetjes die doen het nog goed. En die rijden met heel veel genoegen in deze Sandwich Express. Dit is de Spirit of Radio. En als je liefhebber van echte radio, dan zoek je ook de videoclip eens op die bij deze plaat hoort. Want dit is echt radio op en top. De Spirit of Radio dus. Uit Canada, Geddy Lee en Rush.

Het was Washington, The Spirit of Radio, de liefde voor de muziek en radio. Spat uit deze plaat. Met alle soorten van liefde en genoegen bij je gebracht. Zo tegen het eind van het programma kijken we gebruikelijk altijd even naar de top 40 van vandaag. Vandaag dan de top 40 in het jaar 1986. Vijf nieuwe binnenkomers op 35 nieuw Let's Go All The Way van Sly Fox. Op 34 You've Got Me Keyed Up van Anita. Op 33 Higher Love van Steve Winwood. En op 31 Happy Hour van The House Martins. En hebben we nog één plaat niet genoemd. En dat is deze plaat van Amazon.

nog niet zo zijn om hier een hele grote top 40 van te maken, maar mocht wel de top 40 bereiken, zo wat. En Frits Spits, die geloofde in de tijd enorm in haar Amazulu, Too Good To Be Forgotten. In de top 40 nieuw, vandaag in het jaar 1986, met een paar kleine wisselingen. Gezakt van 1 naar 3, The Edge of Heaven voor Wham. Op 2 blijven staan Papa Don't Preach van Madonna. Dat betekent dat er een nieuwe nummer 1 is en die gaan we straks draaien. Goodbye. Eerst eventjes afscheid van elkaar nemen met deze Sandwich Express. Leuk dat je er was. Morgen is het een graadje koeler, daar zouden we gewoon ook weer bij, want wij gaan altijd door. Blijf bij ons, voor veel meer Radio Ridderkerk in de aanbieding. Dus je kunt zweten en alle luidsprekers aan laten staan. Als je zit te eten of straks gaat eten, wensen we je in ieder geval een bijzonder eetsmaak. De plaat die wij gaan draaien dan tot aan het nieuws, dat is de nieuwe nummer 1. Hij is gestegen vanaf 3. Dat betekent dat hij met een stip op deze positie mag staan. MC Mike G, DJ Sven en de Holiday Rap. Lekker zomer met deze temperaturen tot aan het

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan, zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer: zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

Die draaien rond de klok van 2:30 en 2:30. En wie het gaat worden, weet ik nog niet in de rubriek De Dubbelaar. Nou, we hebben weer een aardige tas vol met muziek meegenomen. Dus er is voor ieder wat wils op de woensdag. Daarom begonnen we ook maar eens lekker Nederlandstalig. En ik heb zelfs nu de volgende klaarstaan. En dat is een nummer van Luther Vandross. En dat nummer heet Dance With Me, Father. Het is een soort van... het is niet een soort. Het is gospelmuziek. En daar gaan we dus nou ook naar luisteren. Luther Vandross, goedemiddag.

En nu gaan we ook alweer een heel stukje terug in de tijd met een stukje country muziek van Willie Nelson. Riding on a train. Riding.

0: En zo maakten we fijn een treinreisje met Willie Nelson, The City of New Orleans. En die man die heeft zoveel muziek op zijn naam staan. En al is al dik in de 90 en hij maakt nog steeds muziek. Het is echt ongelooflijk. Hij staat weliswaar niet meer echt op het podium. Als hij gevraagd wordt, is hij er wel bij aanwezig. Maar als hij dan wat met muziek doet, dan zit hij gewoon op een stoel op het podium. En dan maakt hij met degene waardoor hij uitgenodigd is muziek. Ik geloof dat hij 94 jaar is. Willie Nelson, The City of New Orleans. Dit zijn de Manhattans.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: The Manhattans uit 1978. Let's just kiss and say goodbye. En in de Nederlandse top 40 in de jaren 70 behaalden ze daar dus een nummer 1 hit mee. Let's just kiss and say goodbye. En we gaan eventjes kijken of Leonie nog wat heeft.
1: Activiteiten in wijkcentrum Bonnes. Wijkcentrum Bonnes aan de Noordstraat 255A is er voor ontmoeting en leuke activiteiten. Iedere week is er op dinsdag en donderdagmiddag van 1 tot 4 de koffieinloop. Op dinsdagen kunnen de bezoekers daar ook breien, haken en rummikuppen en om de week kaarten maken. Op donderdag kunnen bezoekers een potje sjoelen of andere spelletjes spelen. Liefhebbers van biljarten kunnen in het wijkcentrum van maandag tot en met vrijdag ook een potje spelen tot 5 uur. Iedere eerste maandag van de maand is er een bingo-middag van 1 tot 4. De kosten voor een plankje bedragen €5 en een kopje koffie of thee gratis. Aanmelden daarvoor is niet nodig. Nieuwsgierig? Loop gerust binnen en doe gezellig mee of schuif lekker aan. Er zijn altijd enthousiaste vrijwilligers aanwezig die u wegwijs maken. Of neem contact op met Jacqueline Revier van Facet door te bellen naar 0180 432 350 of stuur een mail naar jacqueline.revier@facetridderkerk.nl.
0: En dankjewel Leonie. En nu gaan we nog eens een stukje country muziek draaien van Buddy Joel. En die heeft het over The Ring.

0: Dansvrienden Ridderkerk in de Fuik. Op dinsdagmiddag is de seniorengroep Dansvrienden in de Fuik in Drievliet te vinden. Er wordt dan gezellig vrijgedanst op diverse stijldansklassiekers. Aan de bar kunnen koffie, thee of een drankje besteld worden. Ieder jaar wordt met de feestdagen iets extra's georganiseerd en in mei aan het eind van het seizoen is er tegen kleine vergoeding een etentje of iets dergelijks. Kom ook eens gezellig langs, alleen of met z'n tweeën, drieën, vieren. Er is plek genoeg. Je bent van harte welkom op dinsdag tussen 1:30 en 4:00 aan de Voren nummer 10 in de Fuik. Gratis gezondheidsspreekuur. Inwoners van Ridderkerk kunnen elke maand terecht bij het gratis gezondheidsspreekuur van Aafje. Tijdens dit spreekuur kunnen bezoekers vragen stellen over gezondheid en ziekte of een korte gezondheidscheck laten doen. Er wordt gekeken naar onder andere uw bloeddruk, gewicht, bloedsuiker, zuurstofgehalte en algemeen welzijn. Het spreekuur wordt georganiseerd door wijkverpleegkundigen en medewerkers van Welzijn Aafje. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Er zijn maandelijks spreekuren op de volgende locaties. In Bolnes, de eerste dinsdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. In de Reijerheem, de tweede vrijdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. En aan de Jan Luikenstraat, derde donderdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. Vooraf aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom.
1: Nou, dus als jij je eigen een keertje echt niet helemaal lekker voelt, dan kan je zomaar gratis je bloeddruk en alles laten meten. En daar zal ik zeker gebruik van maken. En dat kan trouwens in alle wijken, zoals je hoorde van Leonie, hè. Dus ik zal er gebruik van maken als ik jou was. We doen er nog eentje en dan gaan we naar de dubbelaar. En dan doen we deze van Lionel Richie. Do that to me.

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar.
1: De Nederlandse countryzanger, gitarist, producer en zeer productief liedjeschrijver Dick van Altena werd in 1957 geboren in het Gelderse dorp Oosterhout. Hij begon al op jonge leeftijd met gitaarspelen en zingen. Zijn muzikale carrière begon toen hij in 1977 de countryband The Major Dundee Band oprichtte. Tot eind 2005 was hij het gezicht van deze formatie, waarmee hij grote country hits scoorde. Naast zijn eigen zangcarrière bleek Van Altena een ware hitmachine voor anderen. Hij schreef inmiddels ruim 1100 liedjes. Zoals ook Hey Susie voor Henk Wijngaard, maar ook voor Mooi Wark, De Shonies en Saskia en Serge heeft hij nummers geschreven. Naast Engelstalige country begon hij rond 2002 ook te zingen in zijn eigen streektaal, het Overbetuws. Vandaag de dag reist hij nog altijd langs theaters met intieme singer-songwriter sessies. Tijdens de Pinkstermarkt speelde hij nog mee met de countryband Savannah op het Koningsplein. De titeltrack van het soloalbum Flowers from the Moon uit 1998 schreef hij zelf. Hij mocht dit nummer later live spelen in de legendarische Bluebird Café in Nashville, Tennessee. Het nummer One Love Ago, afkomstig van het gelijknamige soloalbum uit 2011, laat horen dat Dick een echte storyteller is. Het lied is zo authentiek Amerikaans geschreven dat het destijds werd opgepikt door country radiostations in de Verenigde Staten, Engeland en zelfs Australië. Veel buitenlandse luisteraars die hem op de radio hoorden, dachten een nieuwe artiest uit Texas of Tennessee te horen. Ze hadden geen flauw idee dat de zanger in kwestie gewoon tussen de fruitbomen in Gelderland zat. Je hoort nu Dick van Altena in

En dat was de dubbelaar voor deze week, voor deze dag moet ik in ieder geval zeggen, van Dick van Altena met twee mooie country nummers. En Dick van Altena was natuurlijk een Nederlandse artiest en ik dacht van laten we maar eens in Nederland blijven met Samuel Welton, Liefde is te koop.

0: Samuel Welton hoorden we met het nummer Echte Liefde is te koop. Nou, als dat zo zal zijn, dan wil ik ook wel in een Maserati rijden en een huis op Bali hebben.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Gratis gezondheidsspreekuur. Inwoners van Ridderkerk kunnen elke maand terecht bij het gratis gezondheidsspreekuur van Aafje. Tijdens dit spreekuur kunnen bezoekers vragen stellen over gezondheid en ziekte of een korte gezondheidscheck laten doen. Er wordt gekeken naar onder andere uw bloeddruk, gewicht, bloedsuiker, zuurstofgehalte en algemeen welzijn. Het spreekuur wordt georganiseerd door wijkverpleegkundigen en medewerkers van Welzijn Aafje. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Er zijn maandelijks spreekuren op de volgende locaties. In Bolnes, de eerste dinsdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. In de Reijerheem, de tweede vrijdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. En aan de Jan Luikenstraat, derde donderdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. Vooraf aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom.

Social Store zoekt nieuwe sponsors. De Social Store is een plek waar mensen, jong en oud, in de Ridderkerk samenkomen om elkaar te helpen en te ontmoeten. Er wordt samengewerkt door vrijwilligers en verschillende organisaties. Ze willen graag armoede en eenzaamheid verminderen en integratie bevorderen. Ze bieden praktische hulp, verzorgingsproducten en schoonmaakartikelen aan huishoudens die het nodig hebben en organiseren verschillende acties en wekelijkse activiteiten. De actie Support aan Gezin uit Ridderkerk richt zich erop om sponsors te zoeken die een jaar lang maandelijks €15 doneren. Maar ook eenmalige giften zijn natuurlijk welkom. Iedere woensdag en vrijdagochtend is er een open spreekuur aan de Sportlaan nummer 8. Je kunt voor meer informatie ook even kijken op de website www.social-store.nl.

zo worden we een lekker stukje reggae-muziek hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk. Want dat is waar jij nog steeds naar luistert. Aswad en het nummer Don't Turn Around. En dit is de oude Bob. Met ook alweer zo'n grote hit van hem. Funny.

0: En dat was ook gelijk de titel. Funny hoorden we van Douwe Bob. En we zijn alweer toegekomen aan de ene laatste plaat. En dat doen we dan ook met een mooie Nederlandstalige van alweer een hele lange tijd geleden. Wim Zonneveld, Het Dorp.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Ze tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is. Ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

En dat was alweer de ene laatste van Wim Zonneveld met het nummer Het Dorp. We gaan naar de reclame en naar het nieuws. En daarna ben ik gewoon weer bij je terug voor het 2 uur riddermatinee. En dat doen we dan ook met muziek van Dan Hartman. Real Like My Fire. Tot zo.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Dat aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam op het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle. Aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alter Liste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderend, wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: Zo, en we zijn weer begonnen met de tweede uur van het programma Riddermatinee. Goedemiddag.

John Sebastian, die zong er dus al over, hè? Welcome back. En dat is zeker zo, want we zijn beland in het tweede uur van het programma Ridder Matinee. Dus als je net bent ingeschakeld, mijn naam is Ton en tegenover mij zit Leonie. En we blijven nog gezellig het laatste uurtje van het programma Ridder Matinee bij je. En dat doen we dan ook met muziek van The Carpenters.

0: We're Only Just Begun van de Carpenters. En daar zit best wel een verhaal achter. Hè? Want ja, Karen Carpenter was de drummer. En ja, Richard de broer. Maar ze konden niet zonder ja, soort van verdoven van hun zenuwgestel. Met medicatie konden ze anders niet het podium op. Karen was de drummer. En ja, zij overleed later aan ja, anorexia nervose. Ze holde er eigen zelf helemaal uit. Ze at niet meer en is op jonge leeftijd overleden. Maar ze hebben wel een hele hoop mooie muziek nagelaten. De Carpenters hoorden we.
1: Spreekuren, informatiepunt, digitale overheid. Bij het IDO kunnen inwoners terecht met vragen over de digitale overheid. Er is onder meer hulp beschikbaar bij DigiD en de DigiD-app. Het aanvragen van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs en het regelen van zaken zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, AOW, studiefinanciering of het betalen van een boete. De dienstverlening is gratis en een afspraak maken is niet nodig. De spreekuren vinden plaats op dinsdag van 10 tot 12 in het bibliotheek Centrum, van 1 tot 3 in de bibliotheek in Bonnes. En op woensdag van 10 tot 12 in het centrum. En van 1 tot 3 in de bibliotheek Slikkerveer.

En dankjewel Leonie. En nu gaan we door met muziek uit Nederland. Uit Amsterdam wel te verstaan. Van de band Lois Lane. En het nummer My Best Friend.

En ik weet zeker dat jij een beetje uit de tijd van mij komt. Dat je mee hebt lopen zingen en een beetje mee hebt lopen zwijmelen met het nummer van Champagne. En het nummer How About Us. Yves Berendsen.

niet eens willen terug in de tijd, al was het alleen maar waar we het altijd over hadden of hebben. Vroeger had je kuilen en nu heb je gaten of zoiets. Dus iedereen wil toch wel eens een keertje een moment in zijn leven terug in de tijd gaan. Nou, Yves Berendsen, die zong erover. George Michael.

George Michael overleed op 53-jarige leeftijd, ook veel te jong. En die man heeft in ieder geval wel heel veel mooie muziek nagelaten. Onder andere deze One More Try. George Michael hoorden we.

En ik weet het wel zeker dat hij Tranquilo is, want het is trouwens ook de buurman van Paul de Leeuw. Hè? Niet in Nederland, maar in Spanje, want daar heeft hij zijn tweede huis. En daar vertoeft hij op het moment, omdat hij nog in scheiding ligt. En dit is alweer de laatste voordat we naar de dubbelaar gaan. En dat doen we met Eric Clapton. Change the World.

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar.
1: De Amerikaanse zangeres Carly Simon werd geboren in 1943 in New York City. Ze groeide op in een welvarend en muzikaal gezin. Haar vader was medeoprichter van een beroemde uitgeverij. Als kind worstelde Carly met een heftig stotterprobleem. En om dit te overwinnen begon ze te zingen, wat de basis legde voor haar latere succes. Haar carrière begon in de jaren 60 als folkduo The Simon Sisters met haar zus Lucy. Maar haar grote solo-doorbraak kwam in 1971. Ze scoorde hit na hit en won talloze prijzen, waaronder een Grammy voor de beste nieuwe artiest, en was destijds getrouwd met die andere folklegende, James Taylor. Met haar kenmerkende altstem en nummers als Anticipation, Coming Around Again en de James Bond-klassieker Nobody Does It Better groeide ze uit tot een wereldster. In 1972 kwam haar grootste hit uit, You're So Vain. Wat velen niet weten is dat Mick Jagger onvermeld meezingt in de achtergrondkoortjes van dit liedje. In 1988 schreef Carly het krachtige nummer Let the River Run voor de film Working Girl met Melanie Griffith en Harrison Ford. Ze schreef hiermee geschiedenis. Het was namelijk het allereerste nummer dat volledig geschreven, gecomponeerd en gezongen was door één enkele artiest, waarmee ze tegelijkertijd een Oscar, een Golden Globe en een Grammy Award won. We gaan naar deze twee successen luisteren van Carly Simon in
0: De Dubbelaar.

Twee nummers van Carly Simon voor dit uur in De Dubbelaar bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk. Want dat is waar jij naar luistert, het programma Ridder Matinee. En dit zijn de Boas, An Angel by My Side.

The Angel by My Side hoorden we van de Boa's. De band komt uit Friesland en ze hebben hier toen wel een hele grote hit mee te pakken gehad.

En zo zie je maar, hè, er is volledig veel muziek te draaien bij Radio Ridderkerk. Uit de 50, 60, 70, 80 en 90 jaren. En ja, wij gaan ook gewoon lekker door met muziek te draaien. Want ja, daar draait het tenslotte allemaal om.

0: En zo hoorden we muziek van Waylon, de man die een mooi country album heeft uitgebracht. En dit nummer heette Goddamn a Woman.
1: Met Tom en Lee.

De band hoorden we. En dat was alweer de ene laatste van het programma Ridder Matinee. Want het is voor mij alweer tijd om afscheid te moeten gaan nemen. Hey Leonie, jij weer bedankt voor jouw bijdrage die je hebt geleverd aan dit programma van vandaag. Ik ga afscheid nemen en ik moet iedereen bedanken voor het luisteren. Maar niet voordat ik heb gezegd dat er nog veel meer te beluisteren valt de hele dag door. En morgen zit Caroline hier weer, want dan heeft zij het programma weer, Ridder Matinee. Ik zeg in ieder geval tot volgende week, want dan ben ik er pas weer.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen 1000 mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. En het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
6: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
7: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
8: Bakkerij Vos,
9: Slagerij Vreugdenheel,
10: Bloemist Fleur Fishing,
9: Harmo de Meijer,
7: Kruidvat,
8: Miss Beauty Fashion,
9: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
8: Eetcafé De Parel,
9: Lidl,
7: Libra
8: en Café Bonnes.

Mm-hmm.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Alice Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanochtend op Rotterdam Centraal is opgepakt met een vuurwapen had dat inderdaad afgevuurd, heeft de politie bevestigd. De man van 26 uit Ridderkerk zou ermee in de lucht hebben geschoten in de stationshal aan de voorkant van het gebouw. De man zit vast en wordt gehoord. Ook zoekt de politie nog uit welke zorg de man nodig heeft. In Engelen, het dorp in Brabant dat op zijn kop staat door protesten tegen de komst van asielzoekers, is een auto gevonden in de rivier de Dieze. Nou, nu blijkt is de wagen van inwoners die een poster voor het raam hadden hangen voor de opvang van asielzoekers. De auto lag op zo'n 500 meter van het huis van de eigenaren vandaan. Tegen Omroep Brabant zeggen ze dat de auto nieuw was en dat ze er hard voor hadden gespaard. Ze zouden er ook mee op vakantie gaan. Die vakantie gaat nu niet door, laten ze weten aan Omroep Brabant. Na de brand gisteravond in een jeugdzorgcentrum bij Apeldoorn is een van de bewoners opgepakt. De verdachte is minderjarig. Of wie de brand ook heeft aangestoken, wil de politie nog niet zeggen. De brand legde de jeugdzorginstelling in de as. Ook dreigt het vuur over te slaan naar het bos eromheen. De 20 bewoners en begeleiders moesten het pand uit. Ook zo'n 200 deelnemers aan een nabijgelegen zomerkamp moesten worden geëvacueerd. Voor hen was het kamp vroegtijdig voorbij vanwege de asbest die in de omgeving was vrijgekomen. En BMW gaat 8000 banen schrappen, zeggen Duitse media. De autobouwer uit Beieren moet reorganiseren. 1 op de 20 banen staat nu op de tocht. En ruim de helft ervan verdwijnt in Duitsland. De reorganisatie treft alle afdelingen, behalve de mensen die direct werken aan de productie van auto's. Volgens BMW zouden er geen gedwongen ontslagen hoeven te vallen. Het gaat al een tijdje niet goed met de Duitse auto-industrie. Ook Volkswagen, Audi, Mercedes en Porsche moesten recent mensen ontslaan. Het weer volop zon, droog, 32 graden, aan zee iets minder heet. Ook vannacht warm, de temperatuur blijft boven de 20 graden. Morgen flink wat zon, wel wat minder warm dan vandaag, wel droog, 25 graden, aan zee 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een file in onze regio die staat op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 5 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Een kwartiertje vertraging bij knooppunt Benelux. Staat 12 kilometer, of rijdt 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A16 Rotterdam-Breda. Bij knooppunt Ridderkerk 2 kilometer file en een kwartiertje oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180 619 411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: weerbericht.
1: Bij weinig tot geen bewolking kan op deze woensdag de zon volop schijnen. En dat betekent voor eind juli zo'n 15 zonuren. Hooguit dat er vanmiddag wat hele dunne sluierbewolking te zien kan zijn. Maar daar zal de zon geen last van hebben. Het blijft dan uiteraard ook droog. Door een zwak windje vanuit het zuiden wordt hete lucht aangevoerd en kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar een tropische 33 graden. Vanavond is het zonnig en tot middernacht liggen de temperaturen nog boven de 25 graden. Vannacht is het helder en komt de temperatuur niet onder de 20 graden uit en dan kunnen we dus spreken van een tropennacht.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aris van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdamse politie heeft tegen twee agenten disciplinaire maatregelen genomen. Ze waren aangesteld om collega's te begeleiden die traumatische klachten hadden. Maar tijdens de begeleiding zouden ze vrouwen ongepast seksueel hebben benaderd. Vorig jaar is in dezelfde zaak al een agent ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Het draait allemaal om het project Blauwe Haven. Dat is een centrum voor getraumatiseerde agenten. De agenten tegen wie nu maatregelen zijn genomen, werkten daar. Hen wordt verweten dat ze zorgden voor een onveilige cultuur en ongewenste omgangsvormen, schrijft NRC. De politie heeft inmiddels ingegrepen bij Blauwe Haven. Dat is omgedoopt nu in Team Vitaal Rotterdam. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor zeker 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en Ridderkerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpas en sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden. Hij blijft nog zeker 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. De man die vanochtend op Rotterdam Centraal is aangehouden met een vuurwapen, had dat inderdaad afgevuurd, heeft de politie bevestigd. De man van 26 uit Ridderkerk zou ermee in de lucht hebben geschoten in de stationshal aan de voorkant van het gebouw. Niemand raakte gewond. De man zit vast en wordt gehoord. Volgens de politie heeft hij zorg nodig. De brandweer in Nieuwegein heeft een sorteercentrum van PostNL ontruimd. Er was een bestelbus in brand gevlogen en de vlammen sloegen over naar de gevel van het sorteercentrum. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Het busje is volledig uitgebrand, zegt de brandweer. Hoe groot de schade aan het pand is en hoe de brand kon ontstaan in Nieuwegein is nog onduidelijk. Het weer volop zon, droog. 32 graden vanmiddag. Aan zee is het iets minder heet. Ook vannacht is het warm. De temperatuur blijft boven de 20 graden. Morgen, net als vandaag, flink wat zon. Het wordt wel minder warm. Het wordt 25 graden aan zee. 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio viel op de N11 vanuit Bodegraven naar Leiden bij Alphen aan de Rijn Oost. 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.
2: Ho, ho, ho.

the curtain.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer, zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in onze regio. 5 minuten vertraging op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Den Haag-Ippenburg. En op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. 5 minuutjes vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

0: Maar zachtjes aan, wat dichterbij, meisje. Geen probleem, het is toch al heet weer vandaag. Kan er ook allemaal nogal bij dan. Move Closer van Mel & Martin. Goedemiddag allemaal. Het is woensdagmiddag en dat betekent de Sandwich Express en natuurlijk het belangrijke moment in deze hitte. We zagen de temperaturen midden.
1: Zo, de week is ook weer door de
0: midden. Dat is een stuk beter.

Het feest, de herkenning, elke werkdag weer op je lokale radio, de Central Express. Leuk dat je luistert. We zijn er weer bij u vandaag met gezellige muziek, een beetje nieuws. En bovenal gaan we iets cools eten bij deze temperaturen met... Dit is de script en we zingen Wonderwall.

0: Het is tijd voor het...
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Kijk even voor bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Die hebben een berichtje, gaat heel raar met mijn microfoon, neem het me vooral niet kwalijk. De combinatie Ridderkerk heeft een berichtje over 95 jaar moeders voor moeders. Dat is al bijna 100 jaar dus. Een bijdrage aan het vervullen van kinderwensen. Mede dankzij miljoenen vrouwen die tijdens hun zwangerschap urine doneren. Hoe dat allemaal precies zit, je hoeft er alleen maar een plasje voor te doen terwijl je zwangerschap hebt en dan kan je al daarbij helpen. Begon ooit eens in Os bij Organon en daarna is het groter en mooier geworden. Nieuwsgierig hoe dat allemaal precies is gegaan? Lees het dan eens even terug bij de collega's van de combinatie Ridderkerk.

0: Mark Ronson was dit met Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart. En als er iemand is die het kan weten, dan is zij dat wel. Vooruit maar. De vraag van vandaag.
1: Ja, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ah, leuke vraag. Fijn dat je het even stelt, deze vraag. Ja, er is zeker wel wat gebeurd vandaag in het grijze verleden. Bijvoorbeeld in het jaar 1715, deze 29e juli, vergaan 10 Spaanse galjoenen voor de kust van Florida. Dat heeft te maken met de orkaan. Volgeladen met goud zijn ze in allerlei andere schatten uit Zuid-Amerika. En tot op de dag van vandaag wordt er nog gedoken naar deze schatten. Vandaag in 1899 is de eerste internationale vredesconferentie in Den Haag. En in het jaar 1928 worden de Olympische Spelen geopend in Amsterdam door prins Hendrik. Dat is nog een tijd geleden. Ook wel leuk voor ons natuurlijk als omroepliefhebbers. Vandaag om deze datum in het jaar 1964 een bijzondere dag. Na 10 dagen van testen beginnen namelijk de officiële uitzendingen van Radio Noordzee. Dat doen zij vanaf het Rem-eiland. Na 2 weken zal dan ook de eerste televisieuitzending gaan volgen. Verder is het vandaag ook nog Wereldtijgerdag. Ben je volledig op de hoogte, want er vandaag allemaal voor bijzondere redenen zijn. We gaan een cheerleader erbij halen. Je gaat bij deze temperaturen voor ons dansen en zingen. Waar je zin in hebt, mensen.

0: Mr. Know and All, maar dan in de versie van Kelly Clarkson in de Standard Express. Mr. Know It All, zou zeggen, blijft het zo heet? Het is alweer zo heet. Het is verschrikkelijk. Blijft dat zo, is de vraag.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Ik ga eens even kijken op het weerbericht. Even zien, weerbericht. Zon, warm, heet, heet. Ik heb het gevonden, heet. Na de opwarming van gisteren, waarbij het best al hevig begon door te spetteren, is het vandaag echt heet, dik boven de 30 graden. Niet te geloven. Maar het blijft er ook nog eens een keertje droog bij. En vannacht zullen we dat ook gaan merken als we dan een graad of 20 hebben. Dus ramen open bij het slapen. Daarna gaan de temperaturen langzaam wel weer een paar graden naar beneden. Maar het blijft zomers en warm en vooral droog. Tuintje nog een beetje wil sproeien, dan heb je pech gehad. Er kon geen nieuw regenwater aan voorlopig. En we mogen geen kraanwater meer gebruiken. We moeten zuinig zijn op deze wereld. We zullen het toch hard nodig gaan krijgen de komende tijd. We zijn de West Moesten in de Shadows, toepasselijk. Als je ergens wil zitten, is er een grasveldje onder een boom. Lekker in de schaduw. En even uitpuffen met deze temperaturen. Nou, het is niet anders, hè?

0: plaatje kan iedereen zich nog herinneren van Wes. Wes en Alané in de Central Express. Het is al zo puffend warm allemaal. En moeten we aan denken wat er allemaal nog aan het komen is. Zullen we eens even vertellen wat er allemaal aan zit te komen?
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Dus op verrekening duurt het nog maar een 2,5 weken. Dan is het weer tijd voor Radio 3x2 op de radio. Tijdens de jeugdwielertour zullen wij de hele week er zoals gebruikelijk weer bij zijn. Het is de week van 17 augustus. Die maandag dan beginnen we ermee, 's ochtends om 8 uur. Elke werkdag beginnen wij om 8 uur en ook op de zaterdag erna om 8 uur. Gaan we door tot 7 uur 's avonds. Alleen de dag van de finale gaan we door tot 3 uur 's middags. Want dan is het afgelopen en klaar. En dan gaat de stekker eruit, zogezegd. De week van 17 augustus dus, Radio 3x2. En hopelijk zo iets minder heet, maar wel mooi weer voor de kinderen. Een dag of wat daarna, zullen we maar zeggen. Een nachtje of wat slapen daarna. Dan zullen wij gaan verhuizen met deze lokale omroep. Het is de laatste Radio 3x2. En één van de laatste programma's die dan uit de oude studio gemaakt worden. De nieuwe studio wordt op dit moment, as we speak, opgetuigd. En voor je het weet, dan zijn we daar vanuit met een geluid waar je haar stijl van achterover waait. Dat is nog eens een keer positief nieuws. Drukke weken dus in de zomervakantie te gaan. En je hoort er thuis alles van.

hebt ze niet nodig. Zeg, kunnen we even met elkaar praten? Is dit nou niet een heel klein beetje overdreven? Ik bedoel, leuk hoor, mooi weer willen op je verjaardag. Is dit niet een beetje te mooi weer op je verjaardag? Desalniettemin, als je vandaag jarig bent, van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van. Je bent in goed gezelschap van onder andere Hidde Maas, Nederlands acteur. Die is vandaag 82 jaar geworden. Ook is jarig vandaag Fernando Alonso, die autocoureur uit de Formule 1. De oudste ooit, zo ongeveer 45 jaar. En André Dongemans is een acteur uit Nederland. Die is vandaag 39 geworden. Quinten Schram is ook een Nederlandse acteur. Die is vandaag 34 jaar geworden. En hartelijke felicitaties kunnen doen aan Geddy Lee. Hij is zanger, of eigenlijk was zanger, moet ik zeggen, bij Rush. En hij is vandaag 73 jaar geworden. Helaas, als Rush zijn ze niet meer samen, maar de ouwetjes die doen het nog goed. En die rijden met heel veel genoegen in deze Sandwich Express. Dit is de Spirit of Radio. En als je liefhebber van echte radio, dan zoek je ook de videoclip eens op die bij deze plaat hoort. Want dit is echt radio op en top. De Spirit of Radio dus. Uit Canada, Geddy Lee en Rush.

Het was Washington, The Spirit of Radio, de liefde voor de muziek en radio. Spat uit deze plaats. Met alle soorten van liefde en genoegen bij je gebracht. Zo tegen het eind van het programma kijken we gebruikelijk altijd even naar de top 40 van vandaag. Vandaag dan de top 40 het jaar 1986. Vijf nieuwe binnenkomers op 35 nieuw Let's Go All The Way van Sly Fox. Op 34 You've Got Me Keyed Up van Anita. Op 33 High I Love van Steve Winwood. En op 31 Happy Hour van The House Martins. Hebben we nog één plaat niet genoemd. En dat is deze plaat van Amazon.

Mocht niet zo zijn om hier een hele grote top 40 van te maken, maar mocht wel de top 40 bereiken, zo wat. En Frits Spits, die geloofde in de tijd enorm in haar Amazulu, Too Good To Be Forgotten. In de top 40, nieuw, vandaag in het jaar 1986, met een paar kleine wisselingen. Gezakt van 1 naar 3, The Edge of Heaven voor Wham. Op 2 blijven staan Papa Don't Preach van Madonna. Dat betekent dat er een nieuwe nummer 1 is en die gaan we straks draaien. Goodbye. Eerst eventjes afscheid van elkaar nemen met deze Sandwich Express. Leuk dat je er was. Morgen is het een graadje koeler, daar zouden we gewoon ook weer bij, want wij gaan altijd door. Blijf bij ons voor veel meer Radio Ridderkerk in de aanbieding. Dus je kunt zweten terwijl de luidsprekers aan laten staan. Als je zit te eten of straks gaat eten, wensen we je in ieder geval een bijzonder eetsmaak. De plaat die wij gaan draaien dan tot aan het nieuws, dat is de nieuwe nummer 1. Hij is gestegen vanaf 3. Dat betekent dat hij met een stip op deze positie mag staan. MC Mike G, een DJ Sven en de Holiday Rap. Lekker zomer met deze temperaturen. Tot

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inrijdt op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen rijdt eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in LA. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig. In de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Hoogvliet een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. 6 kilometer file vanaf Leidschendam. Daardoor loop je een kwartier vertraging op. 5 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
4: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
5: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Fashion,
8: Harmo de Meijer,
9: Kruidvat,
10: Miss Beauty Fashion,
11: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
12: Eetcafé De Parel,
13: Lidl,
14: Libra
15: en Café Bonnes.
16: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
17: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
18: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Oh, yeah.

Onmiskenbaar, niet te stuiten. De sensatiegeneratie.

Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sensatie Generatie. De ideale combinatie voor iedereen die geïnteresseerd is in de hedendaagse popmuziek. We zijn weer bij je tot de klok van 9 uur met daarin natuurlijk heel veel nieuwe liedjes weer. Die deze week zijn verschenen. Alhoewel de spoeling wordt wel wat dunner, moet ik zeggen. Maar er is nog zat leuks te laten horen. Daarnaast houden we je op de hoogte van eventuele concerten, festivals die er toe doen. Zoals dat zo mooi heten. En uiteraard rond de klok van 9:30 aandacht voor onze demo van de maand met onze lokale regionale helden. Zoals onze Ridderkerkse Leenhuizen bijvoorbeeld. Die komt deze hele maand voorbij met zijn nieuwe versie van die mooie hit van alle tijden, zou ik bijna willen zeggen. Daarover dus rond de klok van 9:30 veel meer. Begonnen met muziek uit Volendam. Blanco. Oftewel Jan de Wit. De Witte eigenlijk. Zijn artiestennaam is dus Blanco. En wat kunnen we melden? Hij heeft natuurlijk onder andere in de 3J's een potje meegespeeld. Maar is inmiddels alweer een aantal jaren solo. Heeft wel eigen muziek uitgebracht. En nu dus weer een nieuwe single. En die heet Brothers. Daar gaan we ongetwijfeld nog wel weer leuke nieuwe muziek van zien en horen. Als ik dan ook even zoek of die nog ergens live speelt, dan zijn er best wel veel optredens. Maar dat begint pas vanaf oktober. Dan wat optredens ook nog eens met een soort variatie. Een Blanco tweemans show doet hij dan tijdens de Haarlem Vinyl Festival 2 oktober in de Vildaar. Hij doet ook nog een Rolling Stones tribute met special guest Blanco dus in het Friese Winsum op 3 oktober. 4 oktober doet hij weer een tweemans show in Veldhoven in de Schalm. En zo is zo'n concertagenda aardig goed gevuld. Waar ook wel eventjes leuk om te vermelden. Vanaf volgend jaar, 17 februari, gaat hij Nirvana's MTV Unplugged bij Blanco brengen. Dat doet hij langs heel veel zalen. Maar bijvoorbeeld ook 20 februari staat hij in Rotterdam op de planken in het oude Luxor Theater. Dat over Blanco, oftewel Jan de Witte. We gaan door met nieuwe muziek die deze week ook uitkwam. En dat is de nieuwe single voor de mannen van The Jayhawks. De nieuwe single is getiteld American Midnight. En die klinkt zo.

Ja, mooie nieuwe single van de mannen van de Jayhawks. Ja, het is allemaal ook een beetje afkomstig van een nieuwe plaat die gaat verschijnen. Die heet Sanctuary Park. Komt uit op 28 augustus. En ja, dat werd hoog tijd dat we weer eens wat gingen horen van de mannen van de Jayhawks. Die inmiddels qua samenstelling van de band niet meer beschikken over Mark Olsen, om er maar eentje te noemen. Zij hebben trouwens al meer muzikanten inmiddels de band toegetreden en ook weer verlaten. De band bestaat op dit moment uit Gary Lewis als frontman en topman van de band, zou ik bijna willen zeggen. Daarnaast Mark Perlman, Karen Grotberg en Tim O'Regan. Dus met z'n viertjes zijn ze nu de Jayhawks, die toch weer aan de weg aan timmeren is met nieuwe muziek. Het album wat gaat verschijnen dus 28 augustus. En ze gaan naar Nederland opkomen voor optredens. Ze doen er drie keer aan. 21 september staan ze in de Oosterpoort Groningen. 22 september Paradiso Amsterdam. En 23 september Doornroosje Nijmegen. Dat zijn de places to be. En dat allemaal dus in het kader van het nieuwe album Sanctuary Park. Goed, we gaan lekker door met onze ontdekkingsreis. En komen dan terecht bij een Nederlandse songwriter, performer, noemt ze zichzelf ook. Ik heb het over Inge Augustina, haar nieuwste single. En

Ja, en achter Inge Augustina zit natuurlijk wel een powervrouw, zoals dat zo mooi heet, die ook wel geregeld optreedt met een grote bezetting, echte band erbij. En dan wordt het inderdaad wat steviger richting de rock en de hard rock. Dus een hele leuke Nederlandse singer-songwriter als soloartiest, maar daarnaast ook dus wellicht te boeken met band. Like a Phoenix, ja, dat nummer kwam eind mei eigenlijk al uit en heeft nu dus een extra versie gekregen als Summer Remix. En daarmee is die toch ook gelijk even wat steviger neergezet, vinden we zelf. Mooie nieuwe single voor Inge Augustina. Gaan we door met muziek van de band The Butterfly Room. Die hebben een nieuwe single uit. Die is getiteld Bells. En die klinkt zo. Een beetje ballad. Dat.

leuke nieuwe single van The Buffalo, The Butterfly Room. Bells is de titel en die is afkomstig van deze lo-fi indie band, noemen ze zichzelf. We kunnen er verder nog heel weinig over melden, wie er allemaal achter steken. Noemen het zelf qua muziek ook nog wel bedroom pop. Nou ja, dat was duidelijk te horen. Gaan we zeker meer van horen. The Butterfly Room. We gaan door. Kijk op de klok. Met nog een nieuwe single die deze week uitkwam van onze Schotse Italiaan. Tenminste, een Schot met Italiaanse roots. Jack Savaretti. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht deze week. Die is getiteld The One.

Jack Savaretti met zijn nieuwe single The One. Afkomstig van zijn laatst verschenen album. In april uitgebracht We Will Always Be The Way We Were. En dat is een ode aan zijn vrouw en het leven zelf. The One is daar ook dus van afkomstig. Willen we hem aan het werk zien? Dat kan, want hij komt in het najaar voor 2 optredens naar Nederland. Staat op 10 oktober in Paradiso Amsterdam en 11 oktober in Tivoli Vredenburg in Utrecht op De Planken. Maar goed, hij gaat echt wel weer met een hele grote tour doen. Dus als je nog een leuke plaats in zijn agenda ziet waar je ook wellicht naartoe zou willen, dan is dat natuurlijk net zo leuk om elders in Europa ook gewoon een optreden van hem bij te wonen. Van Jack weten we dat hij niet alleen in Groot-Brittannië en in Londen is opgegroeid, maar ook nog een deel in Zwitserland heeft gewoond. En daarnaast nog een beetje reiziger van de wereld is geworden. Dus het is niet alleen de andere kant van de plas. Hij zit breder in elkaar wat dat betreft. Goed. We gaan door met muziek van eigen bodem. En kijken alvast even met een schuin oogje vooruit naar onze lokale regionale helden. Want we hebben een volgende plaat op de draaitafel liggen van een mooi duo. De zangeres Filene, die komt uit Rotterdam. Ze heet officieel Philippine Corporaal. Haar artiestennaam is Filine. En Nederlandse singer-songwriter. Maakt ze op eigen manier mooie luisterliedjes, moet ik zeggen. En samen met Melle uit Leiden. En Melle is Melle Bodaar. Heeft ze een nieuwe single uit. Melle is ook singer-songwriter. Maakt ook zijn liedjes zelf. Ze hebben een mooie nieuwe single uitgebracht. Die heet Remember Us. Dit is Filine en Mella. Remember Us.

Ja, mooie nieuwe single van duo Filine en Melle. Beide hebben een hele blanco concertagenda, dus het wordt hoog tijd dat dit nummertje wordt opgepakt. Voor degene die het nog misschien in herinnering hadden, vorig jaar had Josien of had Filine een mooie hit met Josie. Zou zomaar kunnen dat het ook met dit liedje gaat gebeuren. We gaan door met onze echte demo van de maand. Want het is hoog tijd. Net over de klok van 12:30. En die is al, zoals aangekondigd, van Lee Towers. Onze eigen Leenhuizer uit Ridderkerk. Die heeft een mooie variant. Nu samen met William Jans. Van het liedje wat iedereen kent. You Never Walk Alone. En dan ook in de Spaanse uitvoering. Nunca Más Caminarás Solo.

Ja, dat was die weer helemaal voor natuurlijk Lee Towers en William Jans. You Never Walk Alone. De demo van de maand. Deze maand natuurlijk hier in Sensatie Generatie bij Radio Ridderkerk. Maak je muziek, speel je in een band en wil je ook in de spotlight staan? Dat kan natuurlijk altijd. Laat het gewoon even weten. Stuur een e-mail naar info@rtvridderkerk.nl. Ter attentie dan uiteraard van Sensatie Generatie. We gaan lekker door met nog meer nieuwe muziek. We komen dan terecht bij Nederlandse country pop singer-songwriter Dolce Beringer. Muzikante die met regelmaat op de planken staat. Dat ook. Ze heeft verschillende optredens in het najaar al in de agenda staan. In de meer country cafés in met name het oosten van het land. Maar ook wel een beetje deze contraien. Want staat bijvoorbeeld op 14 oktober in het Rijswijkse Schouwburg. Dan met Dolce en Jordan. Zoals dat zo mooi heeft. Dus staat er niet alleen. Verder bijvoorbeeld ook nog in Roosendaal. De Kring doet ze dan ook weer samen met Dolce en Jordan op 23 oktober. Maar ook met andere artiesten werkt ze samen. Ik heb het over Dolce Beringer. En haar nieuwe single die deze week uitkwam is getiteld Break Your Heart. En die klinkt zo.

Dat was de nieuwe single Break Your Heart van Dolce Beringer. Gaan we lekker door met nog meer op onze ontdekkingsreis. En komen dan terecht bij Selwyn terecht. Een zanger en eigenlijk ook pianist, singer-songwriter uit Haarlem. Hij heeft een nieuwe single, die is getiteld Right Here. Used to

Ja, leuke nieuwe single voor Selwyn uit Haarlem dus. Afkomstig met een nieuwe single Right Here. Als het goed is gaat hij ook weer meedoen met de popronde die dit najaar weer door het land gaat. Maar details, daar heb ik nog niet zoveel van terug kunnen vinden. Maar dat hij meedoet, dat staat wel vast. We gaan lekker door met nog meer singer-songwriters van eigen bodem. Komen we dan tegen Isabel van Gelder. Ja, kennen we ook zeg maar van de popronde. Het rondreizende circus van muzikanten met optredens. Want zo'n 3 jaar geleden deed ze daar voor het eerst aan mee. Inmiddels is ze zover dat ze haar debuut-EP Minor Details uit heeft. En daarop staat ook de nieuwste single van haar hand. Die is getiteld Complicated. Isabel van Gelder.

Ja, mooie ballad van Isabel van Gelder. Complicated is de nieuwe single van haar hand. Ja, dat allemaal dus van haar debuut-EP Minor Details, die ze eerder dit jaar uitbracht. Optredens, ja, nog eventjes niet kunnen terugvinden van haar hand. Maar die komen er ongetwijfeld ook, want zij heeft meerdere keren wel opgetreden. We gaan lekker door met muziek van ver weg uit Amerika. Daar komt de volgende artiest vandaan, Teddy Swims. Hij heeft natuurlijk pas een mooi album uitgebracht eerder dit jaar. En nu als nieuwe single uitgebracht, Breakup in Reverse. Dit is Teddy Swims.

Teddy Swims en zijn nieuwste single Breakup in Reverse. En we gaan weer in reverse, zoals dat heet, terug naar muzikanten uit eigen land. Komen we dan tegen de man die de laatste jaren echt heel frequent nieuwe liedjes aan het uitbrengen is. Dan is dat Marcel Kaptein. Kennen we natuurlijk van Ten Sharp met die grote dijk van een hit You. Inmiddels al, ik denk aan solo album 6 of 7 bezig. En hij heeft weer een nieuwe single uitgebracht. Die is getiteld Friendly Face. Dit is Marcel Kaptein.

Friendly Face van Marcel Kaptein. Nieuwe single van zijn hand. Die gaat komen op een nieuw album. Binnenkort gaat verschijnen. Dat heet Monday Morning Music Club. En dat refereert naar het feit dat hij elke maandagochtend vanuit zijn woonplaats Purmerend naar een klein plaatsje Wieringerwaard rijdt. Om daar te schaven aan zijn nieuwe liedjes. Heeft hij dus de tijd voor gemaakt. Om met zijn

Kornuiten, de Rain Dogs, die hem begeleiden, zeg maar, bij optredens. Ja, nieuwe liedjes te maken. Hartstikke goed bezig. Kijk op de klok en zien dat we bijvoorbeeld nog een hele mooie plaat kunnen laten horen. Die is afkomstig van een muzikant uit Amerika, uit Washington. Daar komt hij vandaan. Zijn artiestennaam is Zeke on the Water. Noemt zichzelf een bedroom popartiest. Oftewel, wij zouden het zeggen, een zolderkamerartiest. Die een mooi nieuw album gaat uitbrengen. Dat heet The Dinner. Daarop allemaal mooie luisterliedjes. Waaronder de nieuwste single ook. En dat is gelijk het titelstuk van dat album. The Dinner. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En uiteraard alvast tot de volgende week. Dit is Zeke on the Water. Met The Dinner. Tot volgende week. Hoi hoi.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
2: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen

0: met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
1: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste zes ziet het er prima uit.
0: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentrée in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer

Ja, slamatari luisteraars, u luistert weer naar Radio Zwolle. En wel met, naar het programma Roet Jakmanis en Rasa Senang uit Ridderkerk. Het is het bekende culturele Indische informatieuurtje. En zoals altijd gaan we van het oosten van Nederlands langs het midden en zo door naar het westen. En informatie wat bij een Indisch programma hoort, dat komt zeker voorbij hoor. De bekende vertellingen die komen zeker ook vandaag weer langs. We hebben eigenlijk altijd tijd voor geschiedenis. Soms hebben we ook een ander Aziatisch land, komt er dan langs. En dat is dan een hele uitzending over dat land. En dat is toevallig vandaag zo. We hebben gemiddeld tijd voor koken. En dat zijn lekkere recepten. En meestal haal ik er niet zulke verschrikkelijke moeilijke recepten bij. Want het moet allemaal wel te doen zijn, hè? Ik help u daarbij met foto's. Dus dan kunt u een beetje zien wat de uitkomst daarvan is. Muziek kan zijn in de Indonesische muziek, Indo-rock, country, 60, 70 jaren. Maar ook de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben 3 Indische huizen als luisteraar en die krijgen dan ook een eigen plaatje. De allereerste plaat, dat is de plaat die Marcel uitzoekt. En dat is de plaat die zeker vandaag een beetje vreemd overkwam. Maar dat geeft niet. Ik ken ook niet alle platen. Nou, deze was voor mij nieuw. 45 jaar oud, maar hij was wel voor mij nieuw. Even dit nog, hè. Op maandag kunt u van 11 tot 12 uur luisteren. En er is een herhaling op de zondag. En dat is om 6 uur. En dan kunt u weer luisteren. Ook voor Rasa Senang is de uitzending op de woensdag, hè, dus dat is een andere dag, in Ridderkerk op de woensdag 5 uur. En de herhaling om de zaterdag 5 uur. Ik ga u veel luisterplezier toewensen. Vergeet niet naar die foto's te kijken. Er zitten van, ook zeker voor vandaag, zitten er weer diverse foto's met een vraagteken bij. Maar daar komt u vanzelf achter. Maar zoek die foto's op. Het is echt de moeite waard. Het eerste plaatje is altijd voor Kembang Baru. Nou, daar komt hij dan.

Ja, luisteraars, ik moet even wat rechtzetten. Ik heb iets verkeerd gezegd namelijk. Aangaande Ridderkerk, hè, Rasta Senang, dat is op de woensdag 7 uur 's avonds. En ik heb gezegd 5 uur, dus dat klopt helemaal niet. Die herhaling klopt wel, dus op de zaterdag 5 uur. Hè. Dus ik heb het bij deze even recht gezet. We gaan naar het tweede Indische huis. Dat is Rumah Saya, te vinden in Apeldoorn. Ook daar wordt geluisterd. Nou, oké, hier komt het plaatje voor Rumah Saya.

En dan gaan we naar het laatste Indisch huis. Dat is Roema Oost-West. Te vinden in Spijkenisse. En daar wonen dus alleen maar Indische mensen. En ook voor Roema Oost-West in Spijkenisse een eigen plaatje.

0: Ja, we gaan beginnen met het programma. We hebben de drie Indische huizen gehad. En het programma gaat vandaag over Nieuw-Zeeland. Ja, dat is echt een heel eind weg. Nieuw-Zeeland. Ja, u heeft natuurlijk wel gehoord van Australië. Australië is ook een enorm groot land. En Nieuw-Zeeland, dat vindt u eigenlijk daarachter. Hè, het is verder allemaal water. Ik bedoel zee, hè, dus water. Maar Nieuw-Zeeland komt toch heel regelmatig heel goed in het nieuws. En het is een land waar heel veel mensen uit allerlei streken naartoe zijn gegaan. Ja, vanwege werk of vanwege snel rijk worden. En daar gaat het een beetje vandaag ook over. Hè? Want er is natuurlijk wel een goudkoort geweest. Maar ja, u moet me aan de kwalijk nemen. Ik heb een foto erop gezet en dan ziet u dus in een rij. Ja, ik heb ze niet geteld hoor. Maar je ziet dan misschien wel 100 BH's hangen. Nou, wat heeft dat nou met het programma te maken? Ja, nou, daar kom ik zo op terug. Hè. Dus dat hoort u vanzelf. Maar ik vond het leuk om die foto te laten zien. En die man die dan op een hele grote steen zit. En die zit dan na te kijken of na te denken. Wat moet ik hier nou mee? Nou, ik ga even door met het verhaal. De goudkoorts tussen de BH's. Van Wanaka naar Queenstown door de Cardrona Valley en de Crown Range. Voor deze reportage gaan we dwars door het deel van de provincie Otago, waar in 1860 goud werd gevonden. We rijden over de hoogste berg van Nieuw-Zeeland langs de historische Cardrona Hotel en het vroegere mijnwerkenstadje Arrowtown. Om via de Shotover rivier uit te komen in Queenstown. Het is een tocht door een zeer gevarieerd landschap met verrassende elementen. Deze route werd al door de Maori's gebruikt om van Lake Wakatipa, dat is eigenlijk het huidige Queenstown, naar Lake Wanaka te trekken. Waarbij de rivier voor hen ook een heel belangrijke bron van visvangst was. En welke vis dan? Dat is paling. Nou, u weet zelf al, wij hebben hier in Nederland ook paling. We hebben ook een plaats, daar komt heel veel paling vandaan. En zeg maar 30, 20 jaar geleden, hè, zo'n beetje die richting, zag je dus op iedere mat stond wel een palingboer. En die had paling, gerookte paling. En ik moet eerlijk zijn, misschien bent u het ook met mij eens, luisteraar. Die paling was lekker. Echt lekker. Er zit een speciale smaak aan. En dat heb je bij een andere vis gewoon niet. Nou, paling, dat is tegenwoordig, ja, hoe moet ik dat noemen? Een luxe artikel? Ja, dat is het toch eigenlijk. Het is een luxe artikel geworden. Je moet het kunnen betalen en voor een klein bosje paling ben je tegenwoordig zo 8 tot 10 euro kwijt. En dan zijn het helemaal geen dikke vette palingen. Nee hoor, dat zijn vrij dunne palingen. En ja, ik kan me de tijd nog herinneren dat paling op je brood was een delicatesse. Was echt lekker. En ook een beetje de lucht, hè, die daaraan vast zat. Nou, die mensen die toen de tijd in Nieuw-Zeeland langs die rivier gingen en de rivieren ingingen, hebben natuurlijk absoluut genoten van de paling. Nou, dat wil ik eventjes met heel veel nadruk naar voren brengen. We beginnen de uitzending met die goudkoorts. Ja? En we gaan even door met muziek.
1: And a very exciting girl.
2: I'll bring that bass out, man.
3: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
1: You gotta be a special lady.
2: Let's get down on some

Ja, we gaan weer even door met het verhaal. Want komend vanuit Wanaka zie je een tamelijk smalle rivier die in het voorjaar omringd wordt door veelkleurige bloeiende lupines. En vooral de gele brem. Later in het jaar staat de rivier bijna droog doordat het water onttrokken wordt voor irrigatie. En even verderop, bij een zijweg naar een manege, zien we een enorme hoeveelheid BH's aan een hek hangen. Een Nieuw-Zeelandse variant van de slotjes die verliefde stellen ophangen aan de Pont des Arts in Parijs. In onze eerste gedachte, maar dat blijkt niet zo te zijn, tussen de kerst 1998 en nieuwjaar 1999 heeft een groepje vrouwen uit Wanaka aan het hek langs de Cadrona-Vallei Rood 4 BH's opgehangen, wat al snel uitgroeide tot een hele grote verzameling van zo'n 200 stuks. In de lokale gemeenschap van Wanaka ontstond daarover wel een hele felle discussie. Het zou gevaar voor het verkeer opleveren en de toeristen ook nog eens een keer shockeren. De eigenaar van het hekwerk besloot na al die ophef over de BH's niet meer direct aan de doorgaande weg te laten hangen. Maar ze eigenlijk een beetje verder te verplaatsen naar een zijweg richting een nabijgelegen manege. Vervolgens hebben de eigenaren van die manege naast het hek een donatiebox geïnstalleerd in de vorm van een vrouwentorso met BH, waarmee wekelijks zo'n $500 werd opgehaald voor de Stichting Nieuw-Zeelandse Borstkanker. Zie je, daar zit er toch nog een hele goede gedachte achter. Het initiatief is ook opgepakt door de naastgelegen Cadrona Distillery, die een speciale roze gin produceert. Van elke verkochte fles doneren zij $5 in de strijd tegen borstkanker. En samen heeft inmiddels dit geresulteerd in een donatie van meer dan $100.000. En de plaatselijke bevolking herdoopte dan ook het hekwerk in 2015 in Bradona. Kijk, zo zie je dat vanuit een soort geintje, dat er schijnbaar toch iets heel goeds uit voorkomt. Want degene die dat neerhangen, dat was niet de bedoeling dat dat zo zou gaan. Maar een ander die gaat dat eigenlijk dat denkbeeld uit elkaar pluizen. En wat zou je daarmee kunnen? En die ziet daar dus brood in. En ik vind dan ook dat die oplossing, ja, dat is gewoon heel goed. Als daar geld gedoneerd wordt aan welke ziekte dan ook, prima. Nou, dan snapt hij ook een beetje waarom ik die foto met al die BH's heb gebruikt voor mijn verhaal. We gaan even luisteren naar muziek.

Ik ga door met het verhaal. Hè. Historisch hotel. Een paar kilometer verder zien we langs de weg het historische Cardrona Hotel. Daar heb ik ook een foto van neergezet. En tijdens de Otorga Gold Rush in de jaren 60 van de 19e eeuw trokken honderden gelukzoekers naar de rivier in deze bergstreek om er goud te zoeken. Zo ontstond ook het stadje Cardrona. In die periode met zo'n 3000 inwoners. Ook nog eens een keer 8 hotels, 6 winkels en een halteplaats voor de paardenkoets. Die gouddalvers kwamen veelal uit Australië. Toen de opbrengsten terugliepen, verdwenen de meesten weer op zoek naar nieuwe uitdagingen. Het Cardrona Hotel bleef echter bestaan. Samen met 2 winkels en een smidsen voor de bevolking. Maar vanaf dat moment stond de veeteelt centraal. En zoals zo vaak bij deze snel opgekomen plaatsen werden de overgebleven houten huizen afgebroken om vervolgens weer gebruikt te worden in de snel groeiende plaats Pembroke. Het huidige Wanaka. En het hotel, dus het Cardrona Hotel, is meerdere keren verkocht aan mensen die belang hechten aan het in stand houden van het historisch hotel. En het langst is het hotel in bezit geweest van een zekere James Patterson. Die in 1926, die kocht het dus in 1926. En tot zijn dood in 1961 in bezit had. Hij was beroemd vanwege zijn houding ten opzichte van alcohol. Zo kreeg iemand die richting Queenstown ging slechts 1 glas alcohol vanwege de verraderlijke, onverharde en bochtige weg. Terwijl degene die naar Wanaka trok er 2 mocht drinken. Ja, ja. En in de jaren 80 van de vorige eeuw is het gebouw in oude glorie hersteld. De toenmalige eigenaar opende er een restaurant en verkocht het geheel weer medio jaren 90. Ook weer de huidige eigenaren die in 2013 kochten hechten veel waarde aan het behoud van het historisch hotel en ook de bijgebouwen. Nou, dat is te zien aan zowel de gebouwen zelf als aan de omgeving, zoals de oude auto die voor het hotel geparkeerd staat. De oude benzinepomp en natuurlijk ook de historische telefooncel. Ja, want die heb je natuurlijk al lang niet meer. Maar ook het interieur van de pub ademt de geest van vervlogen tijden uit. Ik heb daar een foto bij gemaakt. En daar zie je heel duidelijk dus de aanduiding. Cardrona Hotel. Nieuw-Zeeland. En je ziet ook, wat ik net daarvoor bracht, die hele oude auto voor datzelfde hotel staan. Ja, of dat nou trucage is, weet ik niet. Want die auto heeft namelijk dezelfde kleur als het hotel. Ja, in principe kan dat natuurlijk wel, maar het lijkt me een beetje stug. Het kan wel, maar mij lijkt het stug. Even luisteren naar muziek.

gaan we weer even verder. Na de goudkorts werd de grond in Cadrona Valley opgedeeld ten behoeve van de veeteelt. En door de schaalvergroting bij de veeteelt nam het aantal inwoners steeds verder af. En als gevolg daarvan kwamen voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de schoolbussen en de postbestelling, die kwamen natuurlijk onder druk te staan. Dus moesten de resterende bewoners iets bedenken om hier toch die voorzieningen in stand te kunnen houden. En dat werd eigenlijk het toerisme. Het woord toerisme, dat werd uitgevonden daar. Men ontwikkelde een skigebied rondom Mount Cadrona. Dat nu zeer in trek is voor zowel voor skiën als langlopen. En beroemde evenementen worden hier nu wel georganiseerd. Zoals de Audi Quattro Winter Games. En in de zomer is dat hetzelfde gebied de uitvalsbasis van mountainbikers, paardrijders en natuurlijk wandelaars. Kortom, de actieve toerist kan hier in elk jaargetijde wel iets van zijn gading vinden. We vervolgen onze weg richting Queenstown over de Crown Range Road. En tot media jaren 90 van de vorige eeuw was dit nog een gravelweg. En daarmee verraderlijk bij slechte weersomstandigheden. Vlak voordat je begint aan de afdeling naar de afdalingen naar Aerotown, bereik je het hoogste punt van ruim 1100 meter boven de zee. Hè? En vanaf hier heb je een prachtig uitzicht op het plaatsje Gibson in de vallei van de Cavaro rivier. Sinds 1983 wordt hier druiven verbouwd, met name de Pinot Gris. Maar ook andere druiven die bestand zijn tegen de specifieke weersomstandigheden van deze streek. Inmiddels behoort de Pinot Gris van Gibson tot de top 3 van de hele wereld. Kijk je meer naar zuidelijke richting, dan zie je in de verte al Lake Wakatipu en ook het vliegveld van Queenstown. Ja, het is op zich natuurlijk best een beetje jammer dat je niet zoveel hoort over Nieuw-Zeeland. Het meeste nieuws en bekende dingen, dat is toch Australië. Terwijl Nieuw-Zeeland, er zijn heel veel mensen, ook uit Nederland, hè, vergeet dat niet. Maar heel veel mensen uit Europa, die zijn toch daar naartoe gegaan vanwege de ruimte. Vanwege eventueel de mogelijkheden. En ja, als je zeg maar zuivere lucht, dat is daar gewoon veel sneller te vinden dan hier. Want dat is hier natuurlijk bijna onmogelijk geworden. Ik ga zo weer even door met gemakkelijk winbare goud. Even luisteren naar muziek.

Ja, ga even naar gemakkelijk winbare goud. Want dat is allemaal in dat land te vinden. Hè? Nieuw-Zeeland heeft dat gewoon allemaal. En na de stelen en bochtige afdaling slaan we af richting Arrowtown. Oorspronkelijk trokken de Maori-stammen rond ze op jacht naar inheemse vogels. De bijvangst voor hen was dat de vondst van de waardevolle greenstone. De verschillende stammen werden door huwelijken verenigd en leefden vanaf 1700 heel vredig met elkaar. Vervolgens kwamen rond 1860 de eerste Europese immigranten, met name de Engelse ontdekkingsreiziger William Gilbert Rees en de van oorsprong Etse ontdekkingsreiziger Nicolaas van Toendelsman naar de omgeving van Lake Wakatipu. En die bedoeling, dat was dan weer heel anders. Dat was geen goud, maar hij wilde een schapenboerderij. In 1862 ontdekte de Maori schaapbeheerder van Ries goud in de Arrowrivier. Nou, en dan gaat het beginnen natuurlijk. Want dat nieuws trok natuurlijk gouddelvers vanuit de hele wereld. En aan het eind van het jaar verbleven er ruim 1500 gelukzoekers in allerlei tentjes aan de oevers. Ja, sorry. Aan de oevers van deze rivier. Het gemakkelijke, winbare goud was heel snel gewonnen. En om de teruglopende economie nieuw leven in te blazen, nodigde de provinciale overheid van Otaka Chinese mijnwerkers uit om er te gaan werken. Zo ontstond hier ook een kleine Chinese gemeenschap. En waar niet, zou je wel eens denken. Ja. Nu is Arrowtown een stadje met circa 2000 inwoners, waar nog zo'n 70 gebouwen herinneren aan de tijdperk van de goudkoorts. Dat zijn niet alleen de grote Europese gebouwen, maar ook de kleine huisjes van de Chinese goudzoekers en de grote hoeveelheden postbussen in het pand van de Nieuw-Zeelandse post. Het is naast de drukte Queenstown een geliefde en rustige bestemming voor allerlei toeristen. Ik heb er een foto bij gezet en dan ziet u dus, ik heb het er ook bij gezet, dit is eigenlijk het postgebouwtje. Hoe leuk zou het niet zijn als je zo je post zou kunnen brengen of halen in zo'n gebouwtje. Dat is toch heel leuk. Tegenwoordig is een postgebouw gewoon modern, recht toe recht aan en glas aan de voorkant. En ja, je kunt er ook niks meer halen of brengen, want de meeste postgebouwen die zijn gewoon gesloten. Maar hoe leuk is het niet dat je zou kunnen wijzen, dit is een postgebouw, daar kon je brieven halen en brengen en mogelijk ook allerlei papieren maken. Ja, nou, kijk u even goed. Het is het postgebouw in Arrowtown. Ja, we kunnen nog wel even muziek en daarna gaan we eten maken.

heb een doos heb ik weer boven tafel gehaald. En u weet het, in die bekende dozen zitten altijd potten, pannen en vooral schalen. We gaan iets klaarmaken. Dat is zo lekker. En ik heb het al een keertje vandaag in de uitzending genoemd. Alleen, zoals de naam die daarbij hoort, ja, die kent u waarschijnlijk niet. Daar zou ik verbaasd om zijn als hij dat wel zou weten. Dat is Hitsu Mabushi. Ja, dat is een delicatesse. En dat is een delicatesse uit paling. Hè? Dus het is een bepaalde soort paling. En dan heb ik het over Japan. Want dat staat bekend om zijn heerlijke Hitsu Mabushi. Dat gaan we proberen te maken. Dan moet hij dus wel proberen paling te krijgen. Hè? Want anders lukt dat niet. Nou, dit populaire gerecht wordt bereid met lokaal gekweekte, hoogwaardige unagi. Dat is de vertaling voor paling. De paling wordt gegrild met een rijke tamarasaus, eventueel glutenvrij, en geserveerd in een ohitsu. Dat is een houten kom met rijst. Deze delicatesse wordt in 3 verschillende stappen gegeten. De eerste kom is simpelweg rijst. Gegrilde paling op smaak gemaakt met tamarisaus. En de tweede kom wordt geserveerd met een keuze aan condimenten zoals lenteuitjes en gedroogd zeewier en wasabi. Voor eigenlijk wat extra pit. Tot slot voegt de derde kom hete bouillon toe om die extra smaken allemaal te combineren. Het is uniek. Het is zelfs een unieke culinaire ervaring die niet overgeslagen mag worden. Ja. Jammer dat hij niet weet staat waar je dat zou kunnen krijgen of kopen. Hè? Dat weet ik niet, want dat staat hier gewoon niet bij. En ik heb daar een foto van bij gedaan. Dan kunt u ook zien dat het allemaal reepjes zijn. Hè? Het is dus in reepjes gesneden. En dat betekent dat al die materialen die erbij zitten, de bouillon en zeg maar de boemboe, dat dat in principe samen met de paling een smaak voorttovert. Nou, ik heb dat zelf nog nooit gegeten, dus ik weet niet of dat heel lekker is. Maar gaat u toevallig naar Japan, ga het dan eens proberen. Vraag alleen maar, ik wil hebben Hitsu Mabushi. En als u het goed uitspreekt, heb je kans dat ze u begrijpen. Nou, ik geef u het voordeel van de twijfel. Het ziet er lekker uit. En ik weet ook dat allerlei soorten vis die je kookt, braadt, op de barbecue neerlegt, is bijna altijd een heerlijke smaak. En waardoor? Door die boemboe die je gebruikt. Ja. Nou, ik ga even, u heeft gezien, ik heb een paar schalen heb ik dan gebruikt en een paar kleine schaaltjes. Nou, die ga ik even snel afwassen. Dan kan u luisteren naar muziek.

0: 90.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
2: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
3: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Autoschadeherstel Alderlisten, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
5: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
5: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
6: Vandaag? Morgen?
7: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
10: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
11: Vergaderend? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
13: In a world of records and mixes, there can only be one radio show. Ladies and gentlemen, this is Outstanding 12 Inches and Remixes.

0: got some technical problems.
1: Hit it!

0: Holmes Dollar Millionaire Dollar Dollar
1: Holmes Dollar. Je hoorde ABC en How to Be a Zillionaire. En we gaan verder met Moby en Feeling So Real.

0: is.
1: It's time for the Mini Mega Mix.
2: Oh. Is weer tijd voor de Mini Megamix. En de Mini Megamix is gemaakt door Alan Coulthard. Veel plezier met Slow Mix 1987.
1: Let's go!

hoorde Paradiso van Bailando. Zo is er alweer een einde gekomen aan het eerste uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met Black Machine en Get Funky, de Sex Mix uit 1993. Maar eerst luisteren we nog naar George Michael en A Different Corner, de full-length version uit 1986. Tot na het nieuws, dan zijn we terug met nog een uur Outstanding.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
1: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
6: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
7: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
8: Bakkerij Vos,
9: Slagerij Vreugdenheel,
10: Bloemist Fleur Fishing,
9: Haarmode Meijer,
7: Kruidvat,
8: Miss Beauty Fashion,
9: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
8: Eetcafé De Parel,
9: Lidl,
7: Libera
8: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Outstanding Wilson Kiss and Remixes.
12: Radio Ridderkerk.
13: Outstanding 12 inches and remixes.

0: trending. 12 inches and remixes.
1: Welkom bij het tweede uur Outstanding 12 inches en remixes. We begonnen dit uur met Blonde X en ben er helemaal klaar voor. En we gaan verder met Alison Moyet en Invisible.

0: It's time for the Mini Mega Mix!
1: Het is weer tijd voor de Mini Mega Mix. En de Mini Mega Mix is gemaakt door Les Adams. Veel plezier voor met de Curtis Blow Mega Mix.
0: Let's go!
2: Wait a minute! Roaring over the crust.

de Bass-O-Matic en Fascinated Rhythm, de Lisa Loud Mix uit 1990. En we gaan verder met Information Society en Lay All Your Love on Me, de Restricted Mix uit 1989.

0: Act Like You Know uit 1982. Zo is er alweer een einde gekomen aan deze outstanding 12 inches en remixes. We gaan eruit met Friends Again en State of Art uit 1983. Namens Mark en mij, tot volgende week.
1: Hoi!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
1: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180 619 411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
5: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
6: Ga voor meer informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's, waarvan de resten zijn gevonden, om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

pull a string.

0: 90.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt, is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daar bij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen startzonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is, als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's, waarvan de resten zijn gevonden, om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is, als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse Voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's, waarvan de resten zijn gevonden, om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de